0: Het is 2:00.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te gaan pakken. Zijn vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Het weer vanuit het noordwesten wat bewolking en later in de nacht ook wat regen bij een graad of 15. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek. De NH.

0: tekst en uitleg.
1: Op onze muzikale rondreis door Europa komen we dit keer in het zonnige zuiden. We gaan naar Griekenland, Italië, Spanje en Portugal.
2: Zondag van 10 tot 12.
0: Tekst
2: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
4: Bij NH.

0: Ik ben Ellie uit Stompetoren.
1: Hoi, ik ben Riff en ik kom uit Haarlem.
2: Ik ben Sunny uit Amsterdam.
3: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
4: Ik ben Peter uit Stompetoren.
5: Ik ben Lisanne en ik kom uit Limmen.

weggerend. Bielt schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad op 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon. En dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1976.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: De Muziekmiddag
2: met William van der Log.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
1: Ik ben Manon uit Den Helder.
2: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
3: Ik ben Christa uit Alkmaar.
4: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
5: Ik ben Anne-Lotte uit Heilo.
6: Ik ben Rowin uit Diemen-Zuid. Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 4 uur.
8: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
9: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
8: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen

0: vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Mantis. Mantis. Mantis. Mantis. Mantis. Bendix.
1: Je luistert naar NH.
2: NH.
1: Thuis in heel Noord-Holland.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Muziekmix.
1: Muziekmix.

0: Ik ben Ria uit Zandpoort.
1: Ik ben Diana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
2: Ik ben Leo Driessen en ik woon in Broek in Waterland.
0: Met Mareike, een echte Haarlemse mug. Thuis in heel
3: Het is 5:00.
4: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
5: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
4: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden

uit de bar.

0: Goedemorgen. Je luistert naar De Muziekmix.
1: Bij NH.

makes trouble seem so small. She can turn the hardship.

0: 76.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: De Muziekmiddag
2: met Willian van der Log.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: ben Lisa en ik kom uit Horen.
1: Hallo, ik ben Jan uit de Haarlemse Molenwijk.
2: Ik ben Sandra en ik kom uit de Wieringermeer.
3: Mijn naam is Kelsey Verbrugge en ik kom uit het allermooiste hoofddorp.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 6:00.
6: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
7: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
6: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, de dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tekst en uitleg.
1: Op onze muzikale rondreis door Europa komen we dit keer in het zonnige zuiden. We gaan naar Griekenland, Italië, Spanje en Portugal.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
1: Ik ben Brechtje en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Wendel
3: en ik kom uit Volendam.
4: Ik ben Cor en ik kom uit Landsmeer.
5: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
6: Ik ben Sanne en ik kom uit Hello.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 7 uur.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt, 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Daar waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. Autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader, Jair Bolsonaro, zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thuringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: uit Amsterdam.
1: Ik ben Laurens en ik kom uit Aalsmeer.
2: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
3: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: 8 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, dat is een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos en een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Op het Comomeer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Dat gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden in een file. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium ook de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog bij ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaart.

0: van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: De agenda.
5: Met Koen Buchter.
6: Take me to

0: Goedemorgen, dit is de agenda. Ik zet voor jou de leukste uittips op een rijtje. Want er wordt van alles in onze mooie provincie georganiseerd. Ik ben Koen Buchter, want Marcel is nog even op vakantie. En je vraagt je af, wat wordt er dan zoal georganiseerd? Van een Dixieland jazzmiddag in Spaarnwoude tot een boerendag in Midden-Beemster. Het zijn allemaal echt fantastische dingen om te bezoeken. Je hoort het zo, maar we gaan eerst naar het weer. Goedemorgen, Jules.
1: Koen, goedemorgen middag. Goedemorgen. Opnieuw wou ik zeggen, pardon.
0: Ja, dat maakt niet uit. Het is inderdaad een goede morgen, want ik reed over de weg en het was nog droog, hè?
1: Ja, het heeft een klein beetje geregend, zo halverwege de nacht, vooral in het midden en in het noorden. Maar de meeste plaatsen zijn inderdaad in ieder geval in het zuiden droog gebleven. Het is wel natuurlijk bewolkt geraakt. Dat was gisteravond eigenlijk ook al een beetje, maar toch, het is wat zwaarder bewolkt geworden. Het is echt een beetje de ochtend voor, ja, misschien een ontbijt op bed. Ik ben er niet zo fan van zelf, maar het is toch wel leuk natuurlijk als het een beetje bewolkt is en rustig. En het is nog overwegend droog bij nu zo'n 17 tot 19 graden. En het zakken tot matige west tot zuidwestenwind. Maar er komt wat regen aan, voor iedereen overigens. Dat is al de komende paar uur in het noorden. En ook later in de ochtend is er in het zuiden kans op wat regen of motregen. Veel is het allemaal niet, maar er kan enkele redelijke buien zitten. Vooral zo rond het middaguur. Dan krijg je later in de middag weer wat meer opklaringen. Of wat meer opklaringen. En nog een paar lokale buien. En hetzelfde geldt dan voor vanavond. Dus vrij bewolkt in het algemeen. Met gaandeweg de ochtend vanaf zee en vanuit het noorden kans op wat regen. Zeker later vanochtend. En de maximum temperatuur is, dat raad je wel, die is bescheiden. Met 19 tot 21 graden. En vanmiddag ook aan zee een matig tot vrij krachtige en soms krachtige wind uit west tot zuidwest.
0: Oké, nou, we gaan straks ook nog even bellen met Midden-Beemster, want daar wordt een boerendag georganiseerd met ook activiteiten buiten. Dus als ik jou zo hoor, is het verstandig dat mensen de paraplu meenemen?
1: Ja, zeker. Als je de ochtendwandeling maakt, nu even met de hond, dan hoeft dat in principe nog niet. Maar zeker later vanochtend of middag is dat niet zo'n gek artikel, denk ik.
0: Oké, nou, we spreken je straks in de tweede uur weer. Dankjewel, Sjoel.
1: Ja, tot zo, Koen.
2: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51.

Sans milieu. Het komt gewoon in Nederland met 24 hours. Je luistert nog steeds naar de agenda. En vandaag wordt er weer heel wat georganiseerd in onze mooie provincie. En een hele leuke markt is de kofferbakmarkt. Aan het loopuitpark in Julianadorp. En dan denk je, wat is dat ook alweer, een kofferbakmarkt? Nou ja, dat is gewoon dat mensen hun auto's parkeren en de kofferbakken ook openen. En daar staan dan vaak tweedehands spullen in, retro-items. En wat mij is opgevallen, heel vaak van die kofferbakmarkten, dat zijn helemaal geen kofferbakmarkten. Als je er dan komt, dan is het gewoon een veredelde braderie. Maar in Julianadorp zie je nog echt de auto's ook echt staan. Dus dat is heel erg leuk. Het is perfect om lekker overheen te struinen. En waar is het dan, vraag je je af? Dorpsplein, loopuitpark, Julianadorp. Nou, je kent het vast. Het is vanaf 9 uur, dus je kunt er straks al heen. Tot en met 4:30 vanmiddag. Neem wel even een paraplu mee, hè, want je hoorde het van Sjoel, het kan gaan regenen. En ik zou zeggen, heel veel plezier daar in Julianadorp, als je eventjes wil gaan struinen.

0: Tie a yellow ribbon round the old oak tree. Dat is ook een hele leuke versie van Rijk de Gooier. Die hoor je dan in het programma van onze Jos, hè? Tekst en uitleg. Je luistert nog steeds naar de agenda. En ja, we duiken in de wereld van de muziek. Want als je van jazz houdt, zou ik zeker even blijven luisteren. Want ik heb iemand aan de lijn die daar alles over weet. Henk Koelman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Als het over jazz gaat, ja, dan moet je echt gaan zoeken in onze provincie. Van daar moet ik heen, zeker als jazzliefhebber. Maar jullie hebben in Stompe Toren iets leuks georganiseerd, hè?
1: Ja, in het oudste monument van de gemeente Haarlem en Meer, de Stompe Toren in Spaarnwoude, hebben we vandaag het optreden van de Flower Town Jazz Band. En de Flower Town Jazz Band, dat speelde echt muziek uit de New Orleans traditie. Dus het wordt vanmiddag zwingende jazz.
0: Oh, wat geweldig. Dus de New Orleans traditie, dat betekent dat het niet alleen maar een man met een gitaar is, maar dat het een volledige band is.
1: Ja, het is een volledige band met saxofoon, klarinet en banjo en noem maar op. Ik ben niet zo erg muzikaal, maar deze muziek die is echt uit mijn tijd. Dus wat dat betreft spreekt mij heel erg aan.
0: Nou, geweldig. Onze luisteraars die zijn ook al vaak 40 plus, de meeste. Er zijn ook wel wat jongere luisteraars. Maar de meeste mensen die zullen die tijd wel herkennen met muziek zoals Hello Dolly, Mac the Knife, What a Wonderful World. Dat komt ook allemaal langs dus vanmiddag.
1: Ja, en niet te vergeten When the Saints Come Watching In, er zal er zeker bij zijn.
0: Oh, ja, natuurlijk. Dat is echt een icoon in de muziek, inderdaad. Ik kan voorstellen dat dat heel gezellig wordt daar in de Stompe Toren. Nog even voor de mensen die het niet kennen, die plek, de Stompe Toren. Wat is het ook alweer voor een plek?
1: Het is in het recreatiegebied en in het dorpje Spaarnwoude. Dat is niet zo ver van Haarlem vandaan. Je kan dus, als je voor de Stompe Toren staat, kan je de grote kerk in Haarlem zien. Dus wat dat betreft is het echt, zo gezegd, twee keer vallen uit Haarlem vandaan en je bent er.
0: Ja, dat is echt geweldig. Nu kan ik me voorstellen dat het heel gezellig wordt vanmiddag, zo rond 2 uur. Maar dit is een plek waar heel veel cultuur samenkomt. Is er nog meer te doen of te zien vanmiddag?
1: Ja, toevallig is vandaag de laatste dag van de expositie Rijke Stinkers. En Rijke Stinkers gaat dus over de kerkgraven die in het kerkje zijn. En zolang er mensen zijn, zorgen ze dus al voor een overledene. En dat is een hele rijke geschiedenis. En ja, het was een traditie om in de kerk begraven te worden. En er liggen dus in het kerkje nog een paar prachtige mooie zerken. En over de bewoners van die zerken, daar gaat dus het verhaal.
0: Oh, wat leuk. Maar je zegt het heet Rijke Stinkers. Dat had ermee te maken dat mensen dan, die waren rijk. Het was eigenlijk een scheldwoord, een spottende naam, hè? En, maar waarom stonken die mensen dan? Weet je dat toevallig?
1: Nou, het is heel simpel natuurlijk, hè. Kijk, vroeger werd er nog niet veel aandacht aan besteed. En er werden mensen in de kerk begraven als zo'n mooie zag echte zomer was. En je kwam de kerk in, dan kon het wel eens gebeuren dat je zo rook.
0: Oh.
1: Omdat het een dure aangelegenheid was om in een kerk begraven te worden, hebben we dus gezegd, het zijn de rijke stinkers.
0: Ja, ja, precies. Want vroeger was het dus zo dat de rijke mensen onder de vloer lagen van de kerk, zeg je.
1: Ja.
0: En dat
1: ja.
0: Kon in de zomer nog eens gaan stinken. Ik snap, nou ja, dat is toch heel interessant. Dat kan je dus vanmiddag ook horen daar aan de Stompe Toren. Of als je van jazz houdt, gewoon langskomen. Ook het leuke las ik, en correct me if I'm wrong, om het in jazzstijl te zeggen. Het is ook nog eens gratis toegankelijk.
1: Ja, absoluut, absoluut. Er wordt dus achteraf een collecte gehouden en daar is dus wel een bepaalde suggestie voor. Maar het staat de mensen vrij om een financiële bijdrage te leveren.
0: Oké, nou dan gaan wij vanmiddag langskomen. En ja, dan is er een suggestie gedaan van zo'n €6. Ik wil je heel erg bedanken, Henk. En veel plezier vanmiddag.
1: Oké, tot vanmiddag.
0: Dan gaan wij luisteren naar John Legend hier bij NH. Naar het mooie Safe Room.

0: John Legend, Safe Room. Ja, wat een geweldige zanger. Hè? Hij heeft ook heel veel mooie nummers. Niet alleen Safe Room. Echt ook de moeite waard om eens in zijn oeuvre te duiken. En je luistert nog steeds naar de agenda met de leukste uittips. En het is natuurlijk niet zo dat ik hier alleen maar zelf aan het speuren ben naar de beste plekken om naartoe te gaan. Nee, jullie helpen ook mee met allerlei hele leuke voicemails. Wil je nou zelf ook hier op de zender met jouw evenement? Dat kan gewoon, hè? 088-8505-707. En hey, ik zie al, er komt een voicemail binnen.
1: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
2: In Amstelveen is de afgelopen week een seniorentoernooi tennis gespeeld, de Amsterdam Masters Open, met deelnemers uit 24 landen. Dit weekend beginnen de finales voor de jongere groepen. De oudere groepen zijn al geweest met hun finales. We hebben onder andere twee Noord-Hollanders als kampioen mogen bekronen. Anneke Jelsma uit Geest is bij de 80-plus kampioen geworden. Rolf Tung uit Amstelveen bij de 75-plus. Maar nu zijn de jongeren aan de gang en het is fantastisch om te zien. Dit is op de prachtige gravelbanen van het Nationaal Tenniscentrum, de Kegel, aan de Bovenkerkerweg 81 in Amstelveen. En vanaf 10:00 vanochtend worden finales en halve finales gespeeld. De laatste partij gaat om 4:00 de baan op. En ook morgenochtend en begin van de middag zullen er nog geweldige wedstrijden te zien zijn. We hopen dat het weer zo mooi blijft als het bijna de hele week geweest is. En dat er veel publiek komt kijken, want het is geweldig om die jongeren te zien, bijna professioneel. Ik zag een opslag van 168 kilometer per uur. Nou, dat doe je niet als gewone amateur. De internationale seniorentennistoernooi dus in het Nationaal Tenniscentrum De Kegel aan de Bovenkerkerweg 81 in Amstelveen. We hopen veel publiek te zien. Het is gratis en het parkeren is ook gratis.
0: Ja, dus als je van tennis houdt, moet je naar Amstelveen. Het is alleen vandaag nog, dus ik zou zeker even gaan kijken om even te zien hoe die balletjes over het net gaan met een mooi lopje of zo'n slicebal. Het is echt genieten in Amstelveen.
1: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51 52.

Manfred Mann, Pretty Flamingo. Het is altijd zo bijzonder dat sommige mensen hier enorm van genieten en andere mensen denken, draai alsjeblieft Clouseau met Louise of zo, weet je. Nou ja, iedereen heeft zo zijn eigen muziek en wij hier bij NH hebben alle soorten en maten. Je komt echt aan je trekken, want ja, die muziekmix die ziet er gewoon heel goed uit bij NH. Nu is het zo dat bij de agenda natuurlijk heel veel leuke uittips voorbij komen, maar soms komt er eentje voorbij waarvan ik zelf denk, daar wil ik naartoe. Die moet ik echt bezoeken. Want ik kreeg net de tip van Arie via onze WhatsApp dat er vanmiddag een race is, maar niet zomaar een race. Nee, er komt wel een heel bijzonder wagentje langs. En dat gaat ongeveer zo klinken. Ja, dan denk je van, wat is dat? Het is geen dirt cart. Die zijn er ook vanmiddag in Wieringen. Het is ook geen kinderquad. Nee, dit is een racemaaier. Oftewel, mensen gaan op van die, ja, eigenlijk soort van grasmaaiers zitten. En die hebben ze omgebouwd tot autootjes. Dus dat is hartstikke leuk om te zien aan de Noorderlaan in Hippolytushoef. Aanvang vanaf 11 uur en de entree is €3. En mocht je nou kinderen hebben, en ze zijn jonger dan 10 jaar, dan zijn ze ook nog eens gratis. En het wordt een modderboel, want we hoorden al van Jules dat het kan gaan regenen. Dus dat is dan extra spectaculair. Ik zou zeggen, met z'n allen naar Hippolytushoef. Nou, voor de mensen die niet van Manfred Mann hielden, maar wel van Clouseau. Hier is dan het mooie Louise van onze zuidenburen. En hou hem hier, hè, bij de agenda. Leuk dat je luistert.

0: Abuse Corporation, Rock the Boat. Je luistert nog steeds naar de agenda. En ik had het net over die grassenmaaienrace in Hippolytushoef. En dan krijg ik een berichtje van Wendy. Die stuurt een foto en daar zie je al het terrein liggen. Het is inderdaad bruin geblakerd. Dat is alsof je naar een woestijn kijkt. En ze zegt, ik loop net voorbij het terrein in Hippolytushoef. En voor die grassenmaaienrace die dan vanmiddag is. En ik hoorde je op de radio en de voorbereidingen zijn al bezig. Nou, als ik naar de foto kijk, dan is het nog rustig. Dus je kunt vanmiddag gewoon aanhaken. En het is een heel groot terrein, dus er is ook volop parkeergelegenheid. Ook als je met je grasmaaier komt. En straks spreken we nog even met voorzitter Erika Helder over de Boerendag van Stichting Beemster Gemeenschap. Het is een beetje wie er vandaag gaat winnen. Want het zijn een beetje vergelijkbare evenementen. De Boerendag heb je ook allerlei tractoren. En in Hippolytushoef dus grasmaaiers. Het is maar net waar je van houdt. Mocht je nou ook een evenement hebben, je kunt ons bellen op 088 850 51 52. Maar je kan ons ook gewoon een WhatsApp-berichtje sturen.
1: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51 52.
2: De agenda.
1: 088 850 51 52.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: The old Covent Garden. I remember only too well.

0: Phil Lynott en Old Town. Dit is de agenda, oftewel de leukste uittips voor jou op een rijtje. En daarvoor bel ik met Erika Helder. Zij is van Stichting Beemster Gemeenschap. En dat klinkt al gezellig, hè? Beemster Gemeenschap. Ik denk bij de Beemster altijd aan kaas. Maar ja, die maken ze daar ook natuurlijk. Maar ze organiseren ook heel veel leuke dingen. Erika Helder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nu is het zo dat er heel wat wordt georganiseerd daar, want het is een agrarische omgeving en mensen die moeten het ook een beetje hebben van dit soort evenementen. Want wat gaan jullie vanmiddag organiseren?
1: Ja, we hebben een Beemster Fair, die begint om 11 uur. Wat is er allemaal te zien op de Beemster Fair? Nou, het is een hele leuke dag om met de hele familie naartoe te gaan. Er is NK strooladen, zo snel mogelijk, met een groep 7 personen een wagen volladen en dan een parcours rijden.
0: Wacht even hoor, u gaat heel snel. Het NK strooladen?
1: Ja, dat klopt.
0: Wat moet ik me daarbij voorstellen dan?
1: Een groep van 7 personen die laat een wagen met stro. Dat is best zwaar werk. En dan moeten ze daarmee een parcours rijden. Dus dat alle balen op de wagen blijven leggen. En dan daar is een prijs voor te winnen.
0: Ja, ja.
1: En dat is de gouden hooivork.
0: Oh, wat leuk. Dat zie ik al helemaal voor me. Dat er dan zo'n boerenjongen op zo'n kar staat. Helemaal trots met zijn gouden hooivork.
1: Het zijn niet alleen jongens, het zijn ook meiden. Vrouwen.
0: Oh, heel
1: die
0: intensief.
1: Meedoen.
0: Ja. Dus, ja. Als ze er maar niet iemand een klap mee verkopen.
1: Nee, dat zal wel eens lopen.
0: Oké, maar ik zie al iemand met zijn gouden hooivork staan, helemaal trots. Want zo'n titel draag je natuurlijk het hele jaar.
1: Ja, vorig jaar hadden we het voor het eerst. Dus dat is heel leuk. Maar ja, er zijn ook nog heel veel andere dingen te zien.
0: Ja, en het is natuurlijk een omgeving aan die Rijperweg 37, waar normaal gesproken wordt geraced. Is dat vandaag dan ook zo?
1: Nee, niet vandaag. Dat is volgende week zondag. Vandaag hebben we echt een fair. En daar is dan ook nog een demonstratie van het Oorlogsmuseum bij.
0: Okay.
1: Het Medeblik. Ze komen met een veldkeuken, een stormbaan. Kinderen kunnen met een bootje varen. Met een voorpeddelwedstrijd. Gewoon heel leuk.
0: Wow.
1: Er zijn ook trekkerbehendigheidswedstrijden. Dat zijn opdrachten die je moet doen. Zou je op een trekker zitten of op een wagen van een trekker.
0: Ja.
1: En dan kunnen groepen zich voor inschrijven. Of die hebben zich daarvoor ingeschreven.
0: Wat geweldig. Maar dat klinkt heel interessant, hè? Met zo'n trekker daar dan te gaan racen. Nou, het is niet race. Het is vooral
1: geen race, hoor. Het zijn meer
0: behendigheid.
1: Ja, behendigheid. Ja. Dus,
0: Maar ja, ik heb heel erg in mijn systeem racen zitten. Want in Hippolytushoef wordt vanmiddag wel een race gehouden. Namelijk op grasmaaiers. Maar dat doen jullie niet, hè?
1: Nee.
0: Het is bij jullie wat rustiger, dus.
1: Inderdaad, maar wel een heel vol programma. Er is nog ringsteken met ponies.
0: Ah.
1: Dus een demonstratie van jachthonden. Er zijn zelfs diverse kramen met onder andere Beemse producten.
0: Wauw. Maar als ik het zo hoor, Erika, dan is dit een gigantische dag. Hoeveel mensen op afkomen, denkt u?
1: Nou, wij hopen toch wel een paar duizend.
0: Zo. En hoe lang zijn jullie met die voorbereidingen bezig geweest? Want dit
1: nou, eigenlijk het hele jaar vooraf al. Ja. Maar we zijn al 2 dagen aan het opbouwen. Want dan zie je wat er allemaal op het terrein staat. Dat is echt onvoorstelbaar wat de vrijwilligers daar voor elkaar krijgen. Ja.
0: Hoeveel vrijwilligers?
1: Oh, we hebben van de week een vrijwilligersavond gehad. En daar waren zeg maar ruim 100 vrijwilligers aanwezig. Dus,
0: ik krijg er gewoon kippenvel van hoe dit soort charmante initiatieven in onze provincie worden georganiseerd. Want daar sta je eigenlijk niet bij stil. En dat is ook het leuke van de agenda. Dat dus mensen zijn die voor dag en dauw opstaan om dit voor jou als luisteraar mogelijk te maken.
1: En vaak weten de mensen niet wat het is. En het is gewoon, dit is nou echt een dag waar je eigenlijk met je hele familie de hele dag kan vermaken. Het is voor iedereen is het gezellig, leuk. Er is ook genoeg te eten en te drinken. Er is overal aan gedacht.
0: Ja,
1: dus,
0: de Boerendag. Aan de Rijperweg 37 in de Middenbeemster. Ik vind het hartstikke gezellig. En ik denk dat heel veel luisteraars dit superleuk vinden om te bezoeken. Erika Helder, dank je wel.
1: Oké, en ik wil zeggen, voor kinderen is het gratis.
0: Nou, dat zijn de beste berichten. Want ik kan je zeggen, ik heb 3 dochters. En het is voor mij altijd zoeken van waar kan ik gratis naartoe.
1: Ja, volwassenen moeten wel betalen, maar voor kinderen is het gratis.
0: Dat is echt super fijn. Wij gaan luisteren naar Ilse de Lange. Dankjewel. Something Good hier bij NH.

Something Good. Ilse de Lange bij NH. Ja, Ilse de Lange uit Twente. Zijn van die mensen dat je denkt, dat moet een sympathieke vrouw zijn. Een lieve vrouw. En waar baseer je dat nou op? Hè? Op die energie of zo? Ik ken haar verder helemaal niet. Ik denk altijd, nou, dat is echt een leuke vrouw om bijvoorbeeld een bordspel mee te spelen. Scrabble of zo. Nou, over Scrabble gesproken, we gaan in de tweede uur het hebben over de Jutterhavendagenmarkt. Dat is een heel goed Scrabble-woord volgens mij. Jutterhavendagenmarkt. Wat is dat precies? Je hoort het zo dadelijk in de tweede uur van de agenda.

0: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
1: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Dit is een uittip.
4: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Ik ben Joshua uit Heilo.
17: Ik ben Emeline uit Alkmaar.
18: Ik ben Hans-Peter uit Enkhuizen.
19: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
20: Mijn naam is Walter Lagerwey en ik woon in Hoofddorp.
21: Ik ben Jip uit Amsterdam-Oost.
22: Thuis in heel Noord-Holland.
23: NH. Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
10: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
24: Dit is een uittip.
25: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
24: Dit was een uittip.
26: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
27: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
26: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
27: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
28: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
29: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
28: Met aandacht bereid, met liefde.

0: vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Nu bij Dirk Westland Salade. 2,49. Lekker fris.
3: De Agenda.
4: Met Koen Buchter.

Hot Chocolate, You Sexy Thing. Goedemorgen, je luistert naar de agenda. En bij chocolate denk ik al gauw aan chocolade. En dan denk ik al gauw aan het Saans Museum. Want daar ligt de Verkade Experience. En hier waan je in een vroege 20e eeuwse koekjes- en chocoladefabriek, waar de originele machines nog volop draaien en de geschiedenis van de chocoladefabrikant

0: leven komt. Nou, je hoort het al, dit soort tips hoor je in de agenda. Straks gaan we nog even duiken in de Juttenhavendagen. Daar is een nautisch festival in Den Helder. Je hoort er straks alles over, maar we gaan eerst naar het weer. Goedemorgen, Jules Geinhardt.
1: Ja, Koen, goedemorgen. Hallo.
0: Hallo, ja, we vragen ons toch af, als we erop uitgaan, moeten we de paraplu mee?
1: Ja, dat zou ik zeker doen, want het is tot nu toe nog op de meeste plaatsen wel zo goed als droog geweest. We hadden een paar buien in de nacht. Maar nu valt er inmiddels weer wat regen op de meeste plaatsen. Vanaf Alkmaar zo'n beetje, Texel ook. Ook snel de IJmond die aan de beurt komt. En ook Amsterdam wel gaandeweg deze ochtend. Iedereen krijgt ook al wat, dat er af en toe wat buien vallen. Dus vooral gaandeweg deze ochtend. En in de eerste helft van vanmiddag kan wel een paar millimeter vallen. Dus het is allemaal prima voor de tuin, maar minder goed uiteraard voor de evenementen die buiten zijn. En daarbij komt er ook een matige tot vrij krachtige aan zee, soms krachtige wind te staan uit west tot zuidwest. Ander plaatje dus dan de laatste tijd. Goed dat er toch wel wat neerslag valt voor het land natuurlijk, want tot nu toe is er deze maand maar zo'n 1 tot 4 millimeter gevallen. Dat kan dus zeker wel worden verdubbeld op sommige plaatsen vandaag. En de maximumtemperatuur is later zo'n 19 tot 22 graden. En vanavond komen er dus meer opklaringen en blijft het bij een enkele lokale bui.
0: Nou, ik zie het voor me dat als ik naar buiten ga, dus inderdaad met een paraplu, misschien een kleine regenjas. Maar dat moet ons niet weerhouden om naar buiten te gaan. Anders moeten we altijd binnen blijven. Hè?
1: Ja, zeker. En nou, anders kun je weer lekker wat thuis wat klusjes doen natuurlijk. Zoals wat buien overkomen. En de tweede middaghelft ziet er dus wat beter uit. Een enkele bui, af en toe wat zon. Dan is het lekker voor om eventjes uit te waaien.
0: Hele goede tip. Dankjewel, Jules. En ik wens jou ook een fijne zonnige dag.
1: Ja, fijne dag.
2: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

risk it all. Bruno Mars. Ja, het leuke, dat het einde van die plaat. Het is alsof het theater open gaat, maar eigenlijk ook weer dicht. Want het nummer is afgelopen. Bruno Mars. Ja, heel veel mensen genieten van zijn muziek. Ik ook wel eigenlijk. Nu is het zo dat in Berlijn natuurlijk een vreselijk incident is gebeurd. Daar gaan we niet al te diep op in. Maar dat betekent niet dat er hier in Amsterdam het gewoon wel wordt georganiseerd en verder gaat. De World Pride. Er zijn allerlei evenementen volop over inclusiviteit voor de LHTBTQ. Gemeenschap, maar eigenlijk voor iedereen die het leven en seksualiteit en identiteit wil vieren. Nu is het zo dat er heel veel evenementen worden georganiseerd, zoals ik al zei. Kijk daarvoor op pride.amsterdam/event en dan kom je heel veel evenementen tegen. Ik heb er even eentje uitgepikt. Vanmiddag voor de 18e maal de Dykes on Bikes Tour. En wat daar leuk aan is, dan zie je over zo'n 150 kilometer over allerlei mooie wegen. Je kan ook aanhaken, maar je kan ook gewoon kijken naar al die motoren die langskomen. En het zijn dan niet zomaar motoren. Ja, natuurlijk wel prachtige Honda's, Yamaha's en dat soort werk. Maar er hangen ook vlaggen aan en de mensen zijn uitgedost. Het is gewoon een bonte stoet eigenlijk. En die gaat rijden vanaf Nieuw-West. Dus wil je het zien, dan zou ik zeker daar even heen gaan. Bij het boothuis Slotenplas zie je het ook heel erg goed. En dan nog specifieker aan de Christoffel Plantijngracht 4. Dan kan het eigenlijk niet missen. En ja, dit wordt dus georganiseerd eigenlijk rondom de Pride Amsterdam. Dus denk je, nou, dat vind ik wel leuk. Ga daar even kijken. En als je zelf een motor hebt, kun je ook nog even aanhaken. Ik zou zeggen, laten we luisteren naar de Doobie Brothers. Het zijn nou niet echt de types die ook op de motor zitten, maar je weet het niet. What a fool believes. Hier bij Anna.

0: Michael McDonald. Kenny Loggins. Michael McDonald dus, Kenny Loggins. En ja, de Doobie Brothers. What a Fool Believes. En als er iets is waar radio-dj's van houden, dan is het bruggetjes maken. En nu gaan we het hebben over de Jutter Havendagenmarkt. Dan denk je van, hoe koppel ik dat aan de Doobie Brothers? Nou, Michael McDonald en Kenny Loggins, dat zijn eigenlijk een beetje van die ja, zeeruwe, bonkige types. Dat brengt me vanzelf bij de Jutter Havendagenmarkt. Goedemorgen. Ik spreek met Wim Erklens-Koek. Hij is organisator. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we hebben het dus over het grote maritieme en nautische festival de Juttenhavendagen in Den Helder. Maar vandaag is er dus een bijzondere markt.
1: Ja, we hebben vandaag is er ook een markt in de stad. En maar gisteren was het natuurlijk gewoon de reguliere markt, maar vandaag ook met allemaal oude ambachten in de stad. En dat doorgetrokken naar Willemsoord, dus één groot evenemententerrein.
0: Ja, dat is denk ik ontzettend gezellig vooral ook, want het is een levendige sfeer met muziek. Komen dan ook die beroemde shantykoren langs?
1: Ja, vandaag is het inderdaad de dag van de shantykoren. En maar naast de shantykoren is er nog heel veel straattheater wat zich door de binnenstad en ook Willemsoord zal bewegen.
0: En wat moet ik me voorstellen bij een straattheater?
1: Straattheater zijn allemaal zijn allerlei acts. Gisteren was er bijvoorbeeld iemand die met een rubber bootje om zijn middel en in matrozenpak allerlei liederen zong. En op die manier ook het publiek betrekt bij de act.
0: Oh ja.
1: En ze zeiden er liep iemand met een mobiele eendjesvangbak rond. kortom, er loopt van alles.
0: Ja, ik kan het me voorstellen. Nu is het zo dat Den Helder natuurlijk eigenlijk twee plekken heeft waarvan je zegt, daar is het gezellig. Over de binnenstad, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar je hebt ook Museum Haven Willemsoord. Waar moet ik zijn? Moet ik in de binnenstad zijn of toch in Willemsoord?
1: Nee, ik denk dat je echt alles moet zien. Alles heeft zijn eigen karakter en zijn eigen uitstraling. Ga je meer voor de schepen? Wil je echt ook de schepen gaan bekijken? Want laten we dat niet vergeten, dat er een aantal oud-marineschepen liggen en andere historische vaartuigen. Ben je daar meer van, dan moet je op Willemsoord zijn. En ga je voor de gezelligheid, voor de binnenstad, dan moet je in de binnenstad zijn.
0: Ja, ik snap het. Nu ben jij een ervaren organisator en kan me zo voorstellen dat dit niet iets is wat je in een weekje in elkaar timmert. Waar ben je nou zelf het meest trots op dat gelukt is?
1: Niet specifiek één ding, maar meer op het feit dat we kansen gezien hebben om in een jaar. Kijk, de Jutterhavendagen zijn verleden jaar voor de eerste keer weer geweest, na een jarenlange afwezigheid. En verleden jaar hebben we het weer voor de eerste keer georganiseerd en nu voor de tweede keer. En waar ik dan het meest trots op ben, is gezien de ontwikkeling die het heeft doorgemaakt, nu al, na één jaar. Plus het feit dat mensen zich nu al spontaan beginnen aan te melden, omdat ze weten dat die Jutterhavendagen er zijn.
0: Ja, maar je zegt het al, het werd vorig jaar dan ook al georganiseerd. Maar wat is het dit jaar dan zo anders?
1: De aard is niet zo anders, maar meer de uitbreiding. Dat we kans hebben gezien om meer partijen aan ons te binden. Meer straattheater. Dat is het belangrijkste wat er anders is.
0: Ja, ik begrijp het. Het is dus eigenlijk nog groter, mooier en nog een levendiger sfeer.
1: Ja.
0: Ja, en dat dus allemaal in de binnenstad, Museum Haven Willemsoord. Vanaf hoe laat beginnen de festiviteiten?
1: 12 uur. Vanaf 12 uur wordt er geprogrammeerd, zeg maar, op de diverse podia die er zijn. En is ook zijn ook alle stands ingericht. En terwijl we dit gesprek hebben, sta ik naast de stand die al ingericht is. En andere is net aan het opbouwen en zo. Maar om 12 uur begint het echt tot 6 uur.
0: Ja, en nu is het zo dat Den Helder natuurlijk een plek is waar heel veel mensen naartoe gaan, ook om gewoon de boot te pakken naar Texel. Maar is het dan ook zo dat je daar makkelijk kan parkeren als die stad helemaal vol staat met de Jutta? Vandaag,
1: ja, op Willemsoord hebben we drie grotere parkeerterreinen. In de volksmond noemen we dat dan parkeerplaats Zuid, Midden en Noord. En die zijn allemaal beschikbaar om te parkeren.
0: Ja, nou, dus daar is aan gedacht. En nu is het zo dat ik drie jonge dochters heb. En vaak wat ik meemaak is als ik dan zo'n evenement bezoek, is dat een van de drie dan gaat eigenlijk toch een beetje zeuren van papa, ik moet plassen. En dan is het toch heel lastig om zo'n dixie te vinden. Of hebben jullie daar ook rekening mee gehouden?
1: Nou, er is voldoende toiletgelegenheid in het gemeentehuis, bij de campagne en bij de diverse horecazaken is voldoende gelegenheid om naar het toilet te kunnen.
0: Ja, oké, niet onbelangrijk. Ja. Wim Erklens-Koek, we gaan er naartoe naar dat prachtige Scrabble-woord, Jutterhavendagenmarkt in Den Helder.
1: Ja.
0: Dit zijn de Flirtations. Nothing but a heartache.

0: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
1: Beste mensen, hij is er weer, de zomertentoonstelling in de kerk van Aartswoud. En ditmaal, de 40ste keer dat wij de zomertentoonstelling organiseren, gaan we even terug naar de kerk zelf, waar het ooit mee begon. Hoe is de kerk gebouwd? Welke kerk heeft er daarvoor gestaan? Wat is de locatie van de kerk? Hoe is men daartoe gekomen? Verder gaat het over het sociale leven wat rondom de kerk is. En allerlei wetenswaardigheden en mooie oude informatie over de kerk en de omgeving en andere kerken. U bent van harte welkom elke zaterdagmiddag en zondagmiddag van 18 juli tot en met 30 augustus van 2 tot 5 uur. En de entree is €2,50 per persoon. En het is open van 18 juli tot en met 30 augustus. U bent van harte welkom.
2: Met z'n allen naar Aartswoud. Heb je zelf nou ook een leuk evenement? Laat het ons weten op 088 8505 707.

onderweg. Ja, deze plaat die is echt grijs gedraaid op de Nederlandse radio. En terecht, want het is gewoon een heel fijn liedje. Je luistert nog steeds naar de agenda hier bij NH. En nu is het zo dat je heel veel musea kan bezoeken. Maar vaak kost dat ook geld natuurlijk. Nu heb ik een goede tip. Je kunt ook gewoon een artgalerie bezoeken. We spraken gisteren al met Galerie Mokum in Amsterdam. Ook echt een aanrader. Maar als je het iets verder wil zoeken, bijvoorbeeld in Hilversum, daar aan de Vaartweg 168, daar staat een prachtige villa. En daar kun je ook gewoon heen in het weekend. En ja, daar is echt de mooiste kunst te zien. En het mooie aan een galerie is dus dat je dat gratis kunt bezoeken. En dan is het ook zo dat je, als je denkt van nou, dit kunstwerk is zo prachtig, dan kun je het ook nog eens kopen. Dus ik zou zeggen, ga naar de Vaartweg in het Gooi. Want ja, dat is echt een aanrader. Want die kunst die daar staat, die doet er gewoon niet onder voor bijvoorbeeld het Rijksmuseum of het Stedelijk.

0: Aswad, die blijft vragen of je alsjeblieft niet wil omdraaien. Don't turn around hier bij de agenda. Ja, gisteren spraken we met het Grootmoeders Tijd en Motorenmuseum in Nieuwe-Niedorp. Die gigantische ruimte, hè, met meerdere etages vol met historische motoren en spullen uit Grootmoeders Tijd. We spraken gisteren met Marja, maar vandaag met haar partner Henk Harbers. Goedemorgen, Henk.
1: Goedemorgen.
0: Ja, nu is het zo dat jullie eigenlijk al wat op leeftijd raken, hè? Zo rond de 80 jaar. Want hoe oud ben je ook weer, Henk?
1: Ik ben 80.
0: Ja, dat bedoel ik. En nu is het zo dat jullie altijd werken met talloze vrijwilligers. Maar ik hoorde van je vrouw dat het toch heel erg, een beetje met de handen in het haar. Hè? Jullie moeten op zoek naar vrijwilligers, hè?
1: Ja, vroeg
0: ik mij af, is er al inmiddels iemand gevonden?
1: Nee. Gisteren waren er wel mensen en de vrouw van dat stel, ja, die is vrijwilliger bij het Kaasmuseum in Alkmaar. Daar ze zegt, jij kan mooi hier naartoe, jij bent technisch, Precies. Jij kan dat mooi doen.
0: Ja.
1: Dus ja, ik liep met hem mee en ik zeg, en toen haar was ook wel zeer geïnteresseerd. Ik zeg, goed opletten, ik zeg, dan kan je het ook straks doen.
0: Ja.
1: Maar hij heeft nog niet gereageerd.
0: Nou goed, er is dus één optie zou je kunnen zeggen, maar toch even voor onze luisteraars. Want ik weet, er luisteren heel veel mensen die ook geïnteresseerd zijn in motoren of in Grootmoeders Tijd. Wat verwachten jullie eigenlijk van een vrijwilliger?
1: Nou, niet veel, dat ze altijd vrolijk zijn.
0: Nou.
1: Goed overkomen en de rest dat gaat vanzelf. Je leren het vanzelf. Je hoeft niet technisch te wezen.
0: Nee.
1: Je kan beginnen met ontvangst en je groeit er vanzelf in.
0: Dus ik hoor eigenlijk dat je op zoek bent naar een gastheer of gastvrouw?
1: Gastvrouw. Nou, dat is, zou een lekkere oplossing wezen.
0: Ja.
1: En als we dan verder gaan, dan kun je zeggen, nou, ik wil ook wel rondleidingen geven.
0: Ja. Nou ja,
1: Dat is luisteren en antwoord geven en een mooi verhaal vertellen.
0: Ja, nou ja, maar ik geef dit ook de aandacht, want het is zo'n mooi museum. En wat mij er vooral in aanspreekt, Henk, jij samen met je vrouw, jullie zijn al rond de 80. En elke dag laten jullie al die spullen uit vroegere tijden door jullie handen gaan. Jullie werken je 3 slagen in de ronde. En ja, ik gun het jullie gewoon dat dat museum open kan blijven. En dat hangt toch ook samen met of jullie wel genoeg vrijwilligers hebben. Hè?
1: Ja, nee, het museum blijft open. Dat hebben we al gewaarborgd.
0: Oké, top.
1: Ja, dus dat is geregeld. En de vrijwilligers, dat is wel bepalend. Nou, straks komt Nico uit Alkmaar. Nou, die vindt de bovenverdieping prachtig om te vertellen.
0: Ja.
1: En die doet het nog beter dan dat wij dat doen. En die is er ook zomaar ingegroeid. En Nico die kwam aan als bezoeker en die is nooit meer weggegaan.
0: Ja, nou, ben je ook een type als Nico? Neem al even contact op met ons via 088-850-51-52. En iedereen die zich bij ons meldt, die gaan wij dan weer doorsturen naar Henk. Dankjewel, Henk.
1: Ja, graag gedaan. Bedankt.
0: En heel veel succes met jullie mooie museum.
1: Ja, dankjewel.
0: En dit is Madonna. Who's that girl?

0: Yellow River, Christy.
1: Het monument van de week, met Stella van Heesik.
0: Het is weer tijd om te duiken in de wereld van monumenten. En als een organisatie daar alles over weet, dan is het wel Stadsherstel. Stella van Heesik, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen. Hoi, hoi.
0: Ja, jij werkt voor Stadsherstel en dan denk je, we gaan naar Amsterdam. Maar nee, we gaan het dit keer hebben over Suriname. Hoe zit dat?
2: Ja, nou, Stadsherstel Amsterdam. Daar zijn vele stadsherstellen zijn opgericht eigenlijk naar voorbeeld van Stadsherstel Amsterdam.
0: Okay.
2: In Nederland, maar ook in het buitenland, waaronder Suriname. Zanzibar trouwens ook, maar ook in Suriname. En omdat wij natuurlijk vanuit Amsterdam een behoorlijke link met Suriname hebben.
0: Ja.
2: En er ook heel veel Surinamers ook in Nederland wonen. En ook heel veel mensen geïnteresseerd zijn in de geschiedenis. Organiseren wij de Surinaamse maanden. Dat doen we als 7 jaar. En dat is altijd 2 maanden in de zomer. En deze week gaan we de laatste week in. Dus
0: ja, goed
2: iedereen
0: moment.
2: Die nog wil komen, kom langs.
0: Ik wou net zeggen, een goed moment om nog even langs te komen. Het monument van de week, je kiest er altijd eentje uit. Dit keer dus in Paramaribo. Wat is het dit keer?
2: Ja. Het is de Julianastraat 56. En dat is het eerste pandje wat Stadsherstel Suriname gerestaureerd heeft. En dat is ontzettend mooi pand. Is het eigenlijk ook. Het was toen zeker niet mooi. Maar het is in 1922 gebouwd door Laurens Berkenveld. En hij was timmerman en werkte bij de timmerwerkplaats van de Rooms-Katholieke Kerk in Suriname.
0: Oh, ja.
2: En hij had het erf al in 1913 gekocht. Dus maar 9 jaar later is het huis er gekomen. Want hij had eerst op het achtererf had hij eerst een heel klein huisje gebouwd. Zodat hij daar in ieder geval met zijn familie kon wonen. En daarna heeft hij met zijn familie, dus ook met zijn vrouw en zijn oudste dochter, hebben ze het huis in elkaar gezet en gebouwd.
0: Geweldig. En nu zijn er prachtige dingen te zien, waaronder prachtige houtimitaties op de deuren, hè?
2: Ja, precies. Want hij kon ook heel mooi houtimitaties maken. En dat heeft hij dus ook in dit pand gedaan. En het is een decoratietechniek. Het is wel op hout geschilderd. Maar als je het dan ziet, dan denk je ook van, oh, dat is hout. Maar dat is dan dus, die nerven die je ziet, dat is er dus opgeschilderd. Dus dat is ontzettend grappig. En dat is een houting, heet dat eigenlijk, een houtimitatie. Daar gaan we deze week in onze nieuwsbrief ook nog wat meer over vertellen. Over deze speciale techniek die hier gebruikt is.
0: Ja, het is zo schitterend dat dankzij dat Stadsherstel Suriname dit soort oude panden weer tot leven worden gewekt, zou je kunnen zeggen. En je zegt het al, Suriname, Paramaribo is toch wel een beetje ver weg voor de meeste mensen. Maar daar hebben jullie een oplossing voor bedacht.
2: Ja, precies. Dus als mensen willen kijken, willen zien van hoe ziet zo'n houtimitatie dan uit, dan zou ik ze van harte uitnodigen om in ons stadsstelwinkeltje langs te komen. Daar hebben we een oude banketbakkerskast uit 1860. En die is dus ook beschilderd dus met die houtimitatietechniek. En dit staat deze week dus ook nog vol met allerlei Surinaamse artikelen met kleine kunstwerkjes of boeken over Suriname. Dus dat is ontzettend leuk om dat dan ook even te bekijken.
0: Ja, en ik ken jullie organisatie inmiddels een beetje. Jullie zorgen altijd voor gezelligheid. Is er nog iets typisch Surinaams op de afsluitende avond?
2: Ja, boxia lesie eten we.
0: Oh, lekker.
2: Dus dat is heel gezellig. Dat eet je ook altijd met feestjes en zo in Suriname. Dus we dachten van, het is heel leuk om de afsluitende avond die we dan op vrijdag hebben, om dan ook echt met moxie lesie af te sluiten. Maar niet alleen dat, want we hebben ook vertellingen. Er zijn nog ook wat kleine lezingen die gehouden worden. We vertellen ook van de afgelopen jaren wat we gedaan hebben met Surinaamse maanden. En ook op vooruitblik naar de volgende Surinaamse maanden. En wat ook heel leuk is, is dat er ook heel veel Surinaamse kunstenaars aanwezig zijn. Dus dat is ook heel leuk om die dan te ontmoeten.
0: Superleuk. Nou, heb je zin in schaafijs? Ga dan op vrijdag 31 juli naar Amsterdam. Wil je daar nou meer informatie over? Kijk even op stadsherstel.nl/Suriname. Stella, dank je wel weer voor deze week.
2: Graag gedaan.
0: Stella van Heesik van Stadsherstel.

Material Lover, Shanna Spyro. Dit was alweer de agenda. Het was ontzettend leuk om de afgelopen 2 uur samen met jou te kijken wat er allemaal te doen is in onze provincie. En dan ga je nou naar de World Pride, of je gaat naar het Grootmoederstijd en Motorenmuseum in Nieuw-Niedorp. Het kan allemaal. Ja, en nu is het zo dat Jos Heermans zo er is, hè, met teksten en uitleg. En hij gaat duiken in sferen uit Zuid-Europa, moet ik zeggen. Spanje, Frankrijk. Onder andere draait hij Ana Moura. Dus ook, en ook Portugal komt langs. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Want als er iemand je weet te vermaken met mooie liederen, dan is het Jos Heremans wel. En dit is Mr. Big. Ook een heel fijn liedje. Met Romeo.

0: helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
10: Ik ben Kiara en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Rens en ik kom uit Naarden.
12: Ik ben Noortje en ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Jip en ik kom uit Blaricum.
14: Ik ben Dionne en ik kom uit Schagen.
15: Ik ben Mickey en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
16: Noord-Holland. 10 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. Autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33. Het gaat om een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue in de buurt was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Dat gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt. Er kan hier en daar wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
19: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
20: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
21: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
22: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
23: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
22: En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
22: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
21: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
22: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
24: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
25: Ik doe het voor gezonde nieren.
26: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
27: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
28: Tekst en uitleg.
29: Met Jos Heerema.

0: tekst en uitleg.
1: Goedemorgen en welkom bij tekst en uitleg op deze 26 juli 2026. En zoals we beloofd hebben, zitten we deze week dus in zuidelijke sferen. We reizen een beetje af naar Italië, Spanje, Portugal. Nemen een stukje Griekenland mee om de muziek daar te laten horen. En te laten klinken natuurlijk, want we zijn op zoek naar leuke liedjes uit die landen. En we hebben er genoeg gevonden hoor. We begonnen met Anamura, met A Fadista. En dat hoef je natuurlijk niet te raden waar dat vandaan kwam. Dat kwam uit Portugal. En we zijn heel flexibel. We hupsen van het ene land naar het andere land. En zo zijn we dus in eigenlijk bijzonder weinig tijd zomaar van Portugal in Italië. En dan komen we uit bij een nachtje slapen in Napoli.
2: Una notte a Napoli. Con la luna e il mare. Ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.

0: Tekst en uitleg.
1: Tekst en uitleg.
2: Ja, ik vind dus eigenlijk de uitvoering van Benny Nijman veel mooier. Van dit nummer Agapimou van Mia Martini, een Italiaanse zangeres die in het Grieks zingt. En Benny Nijman die hoorde dat en die maakte daar een Nederlandse vertaling van. En die Nederlandse vertaling die kennen we natuurlijk allemaal. Hij weet niet hoe, hij weet niet hoe. Goed, we zitten dus een beetje in de zuidelijke sferen. En wij hebben zelf in de familie iets raars. Althans, dat wordt van ons gezegd. Wij maken altijd geluiden. En dat soort dingen. Weet je wel, als je wat doet van... Oh. Nou, heeft de familie Conte in Italië heeft dat ook. Je hebt twee broers die allebei muziek maken. Giorgio Conte en Paolo Conte, die ken je allebei wel. En ja, die maken ook altijd gekke geluiden. Maar die doen dat niet in het dagelijks leven. Die doen dat ook voornamelijk ook in liedjes. Nou, we gaan eerst luisteren naar Giorgio Conte. Die heeft een bijzonder raar geluid. Een bijzonder raar geluid. Dat klinkt als gne gne. En daar heeft hij een heel liedje van gemaakt. Ja, en daarna komt die Paolo Conte. Die maakt ook allemaal rare geluiden. Nou ja, enfin, even een minuut of 10 rare geluiden met de gebroeders Conte.

0: NH.
1: Tekst en uitleg.
2: Nathalie Cardone met Hasta Siempre Comandante. Ja, dat was een soort loflied op Che Guevara. Dat is echt strijdlied. En als we dan toch in de strijdliederen zitten, dan schakelen we natuurlijk moeiteloos over van het Spaans naar het Italiaans. Want als je het over Italiaanse strijdliederen hebt, dan is er natuurlijk maar één die je wil horen.

0: tekst en uitleg.
1: Dat was Un Sogno per Campa van I Muvrini, een groep uit Corsica, die ook in het Corsicaans zingen. Je verstaat er helemaal geen zak van eigenlijk, om het zo maar eens te zeggen. En daarvoor natuurlijk het origineel van Bella Ciao, dat mooie Italiaanse strijdlied dat overal altijd wel weer opduikt. Nou, we waren al een nachtje blijven slapen in Napoli. Zullen we ook nog een nachtje gaan slapen in Lissabon? En dat doen we dan met Katia Carrera.

0: tekst en uitleg. NH.
1: Nou, die kennen we natuurlijk allemaal van André Hazes. Zeg maar niets meer van Dalida, Vai tu sei libero. En You Don't Owe Me, dat was natuurlijk het origineel vanuit het Engels. En daarna in het Italiaans en natuurlijk ook nog in vele andere talen uitgevoerd. En in het Nederlands dus kennen wij dat allemaal van André Hazes. Het wordt wel weer eens tijd voor wat Grieks, vind ik zo. Omorphizoi, zo zul je het wel ongetwijfeld niet uitspreken in het Grieks. Maar goed, ik kan er niks beters van maken. Het is van een Griek, hij heet Todoris Foutsikakis. En het klinkt zo.

0: tekst en uitleg.
1: NH.
2: Ja, dat was Andrea Gela met Nunca hay bastante, of zoiets. In ieder geval, het was duidelijk Spaans. En ze zong het ook heel fraai. Het is al een tijdje geleden hoor dat ze het opnam. Dat was in de jaren 60. Ja, en we naderen toch wel een beetje het uur van 11. En dat betekent dat we afscheid moeten gaan nemen voor de eerste uur. Straks in tweede uur zijn we gewoon terug met nog een uur tekst en uitleg. Met nog meer liedjes uit de zuidelijke landen. En zullen we dit uur afsluiten met iets poëtisch van Aquaviva. Poetas andaluces.

0: Dit is een uittip.
1: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit is een uittip.
3: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Ik ben Ria uit Zandpoort.
12: Ik ben Diana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
13: Ik ben Leo Driessen en ik woon in Broek in Waterland.
14: Met Marijke, een echte Haarlemse mug.

0: Ze is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn indreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. En op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45... die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-260-222.
3: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis 06-272-60-222.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
7: Reis weer met Golden eSIM.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Reis weer met Golden eSIM.
8: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: en uitleg.
11: Met Jos Heremans.

0: tekst en uitleg.
1: En welkom terug bij het tweede uur tekst en uitleg in zuidelijke sferen. Want we verkeren in ons rondje langs Europese muziek. In de zuidelijke landen van Europa, in Spanje, Portugal, in Griekenland, Italië. We maken een soort rondreis, maar alleen zeer ongecoördineerd. We hoppen van het ene land naar het andere. En we begonnen het tweede uur met de Abrazeme van de Spaanse zangeres Tamara. En dan laat ik je nu een lied horen dat je misschien wel kent in de uitvoering van Ria Valk. Luister maar. MUZIEK

0: tekst en uitleg.
1: Tekst en uitleg.
2: Ja, een prachtig lied van natuurlijk de vrouw met bril, Nana Mouskouri. Het werd geschreven door de legendarische componist Manos Hatzidakis voor de film Never on Sunday. En in het Engels is het overal bekend ook als Never on Sunday. Maar dit is het mooie Griekse equivalent van Nana Mouskouri, Ta Paideia tou Pireia. Zo zal het ongeveer moeten klinken. Nou ja, goed, we gaan weer verder. Want op onze reis langs de zuidelijke landen kunnen we natuurlijk niet stil blijven staan in Griekenland. We moeten door. We gaan naar Italië, naar Alessia Fontana.

0: Tekst en uitleg.
1: Tekst en uitleg.
2: There is a house in New Orleans, they call the rising sun. Ja, en dan in het Spaans heet het La Casa del Sol Naciente van Frida Bocara. We gaan iets bijzonders doen, mensen. We gaan een Portugese sandwich eten. En die Portugese sandwich die ziet er als volgt uit. We beginnen met onderop de Belgische groep Talvez. Maar die zingen dan heel vaak weer in het Portugees. Ze zingen niet Talvez. Ze zingen Talvez en ze heten Au. En dat is dan weer Portugees. En ze zingen dus ook in het Portugees, deze Belgische groep. Goed, kun je het nog volgen? Ik denk het wel. Hè. Vervolgens gaan we iets Spaans ertussen stoppen. Calor van Concha Velasco. En tenslotte een hele speciale mix van Amsterdams en Portugees met de Amsterdão van Fernando Lamarinhas. Nou, hier komt hij aan. De Portugese sandwich.

0: tekst en uitleg.
1: Vrolijke Portugese klanken van Fernando Lamarinhas. En hij zong over Amsterdam. Oftewel, op zijn Portugees Amsterdam. Ja, of zoiets, hè. Want wij kunnen dat natuurlijk nooit helemaal precies uitspreken zoals de Portugezen dat zelf doen. En dat moeten we ook niet proberen. Want er is er maar één die dat kan. En dat is een echte Portugees. Over Portugal gesproken, daar gaan we nu even afscheid van nemen. Want we hebben al een hele tijd geen Griekse muziek gehoord. En er is een hele fraaie Griekse zangeres met de naam Julia Karapataki. En die zingt prachtige liedjes. Luister maar.

0: en uitleg.
1: NH.
2: Ja, dat is een origineel Amerikaans nummer natuurlijk. 50 Towns, ken je natuurlijk allemaal wel. Maar dit keer in een Spaanse uitvoering van José Cardiola. Hé, hey, die naam kennen we toch? Is dat familie van Pep? Nee, is geen familie van Pep. Dat is een zanger die al veel langer meegaat. Maar hij heeft wel een prachtig mooie, diepe stem. Hè? Daar mag je toch wel bewondering voor hebben. Heel mooi gezongen. We gaan naar een lied dat we allemaal kennen in de uitvoering van Rita Hoving. En nu laten we het een keer horen. In het Italiaans, want dat was het origineel van Patti Bravo.

0: uitleg. Tekst en uitleg.
1: Ja, wij hebben in het Nederlands een meisje van 16. In het Spaans heb je La Chica del 17. En gezongen door Olga Ramos. En dat heb je nu dus gehoord, dus je weet ook hoe dat klinkt. Nou, we gaan weer terug in de tijd, een beetje richting de jaren 60. Naar Gigiola Cinquetti. Dat is een Italiaanse zangeres. Wilde meedoen aan het Songfestival, heeft ze geloof ik niet gehaald. Maar het was wel een heel mooi lied. En het klinkt als volgt.

moet ik natuurlijk meteen rechtzetten dat die Gigio La Cinquetti wel degelijk meedeed aan het Songfestival in 1964. 60. Ik was een beetje in de war met een ander liedje. En ze won ook nog. Ze was pas 16. Kun je nagaan. De eerste keer dat Italië won. Hier is Dallaris.

Ja, als je het over nieuwe Griekse goden hebt, dan is dit er wel eentje hoor, in de muzikale wereld. Georgios Dalaris. En hij is een godheid in Griekenland. En wat is er mooier dan te eindigen met samenzang natuurlijk. Want dat was het. Iedereen zong dat vrolijk mee. Ja, dan zitten we er bijna helemaal doorheen, want het is bijna 12 uur. Straks na 12 weer vakantieadres. Volgende week is er weer tekst en uitleg. En dan is er weer een gast. Dan zijn we weer gewoon helemaal vertrouwd, zoals we altijd zijn. En die gast is Emma van Muiswinkel. Zij komt vertellen over de voorstelling De Held van Haarlemheim. En het zal je niet verbazen, dat speelt zich af in Haarlem. En dan wens ik je voor nu nog een hele gezellige zondagmiddag.

0: Piep voor help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via piepvoorhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Ik ben Irma Meijer uit Amsterdam Slotervaart.
12: Ik ben Jan Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
13: Uit Diemen.
14: Hallo!

0: politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan kijken we nog even naar de weg, de ANWB verkeersinformatie. Het is een rustige dag vandaag op de wegen. Er is 1 file en die duurt maar 5 minuten. De A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Vinkeveen en Oudekerk. 5 minuutjes.
2: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
3: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Dit is een uittip.
5: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
12: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar. vakantieadres.
14: Met Bastiaan Meijer.
15: Het is echt wel feest en je ziet mensen lachen, je ziet mensen elkaar omhelzen. Nou, eigenlijk wil je dit altijd wel, maar ja, goed, je kunt niet elke dag feest hebben natuurlijk.

0: Komt een appje binnen van Marga op 088 850 51 52. Bas, wat een lekker begin met Eros. Heerlijk.
1: NH.
2: Vakantieadres.
0: Ja, want dat is ook heerlijk natuurlijk. Eros Ramazzotti hoorde je. Parla con me, wat Italiaans betekent, is voor...

Praat met me. En dat ga ik zeker doen het komende uur, de komende twee uren. Want goedemiddag Noord-Holland, het team van Adres Onbekend is even een paar weken vrij. En daarom hoor je mij, Bastiaan, hier de komende weken op de zondagen tussen 12 en 2 met vakantieadres op NH. En ik zou het heel leuk vinden als je even van je laat horen. Dus net als morgen via 088 850 51 52. En dan ben ik vooral benieuwd naar één ding. Wat was jouw ultieme vakantiespelletje vroeger? Dus was dat bijvoorbeeld ik ga op vakantie en ik neem mee? Of was dat nummerborden bingo? Was het misschien wel de woordenslang? Want laat dat vooral even weten. Want ja, het lijkt me leuk om straks een van die spelletjes te gaan spelen hier op de radio. En dan kun jij de NH Zonnebril willen winnen. En die, ja, die wil je. Dus wat was jouw ultieme vakantiespelletje? 088 850 51 52. De nieuwe van Topic en Becky G hoor je zometeen ook. En daar zit een heel bekend deuntje in. Maar ik ben benieuwd of jij hem herkent. Want ik heb er al 2 dagen over nagedacht welk het is. Je hoort hem zo.

0: Nou Wim, laten we het proberen.
1: Ja, lijkt me leuk.
0: Vertel.
1: Nou, ik praat nu over de vorige eeuw, hè? Maar goed, dat maakt niet uit. Ik had 4 kinderen en die werden losgestort op de achterbank. Dat kon toen nog.
0: Ja.
1: En dan sloeg de verveling toe en dan ging ik een spelletje spelen. Ik zie, dat jij niet ziet.
0: Ja, en toen zei je, laten we dat eens even in de uitzending doen.
1: Ja, lijkt me leuk.
0: Nou, probeer het maar.
1: Nou, dan zeiden mijn kinderen, wat zie je dan?
0: Ja.
1: En dan zei ik, het is rood.
0: Een theekopje.
1: Nee.
0: Een bord.
1: Nee, dan reed je in de auto, hè? Dus dan moet je...
0: Oh, ja. Een stoplicht.
1: Ja,
0: yeah. Ja.
2: Vakantieadres. Rondje om de wereld.
0: Ja, ik had er wel wat hulp bij nodig, hoor, Wim.
1: Altijd goed.
0: Gelukkig. Gelukkig is Jos hier in de studio die mij ondersteunt met slimme dingen.
1: Doe Jos even de groeten van Wim, ja. Dan weet je wel.
0: Jos, groeten. Heel goed, Wim. Dankjewel. Fijne zondag, hè?
1: Ja, jij ook. Een leuk programma. Ga lekker door.
0: Dankjewel. Ja, rondje op de wereld. Dat moeten we ook gewoon natuurlijk doen. Want ik kreeg een mailtje van NH-luisteraar Jeroen. Die deed de hartelijke groeten uit Amerika. Hij is daar nu 2 weken lekker aan het genieten van de natuur in Minnesota. Lekker aan het vissen en kamperen. Nou, Jeroen, heel veel plezier daar. En in Rondje om de Wereld, dat we dus elke zondag doen rond 10:30. Gaan we even kijken naar de hitlijsten van een vakantieland. Want het is wel leuk om dan vandaag, denk ik, eens naar de hitlijsten te kijken van het land waar Jeroen is. Dus Amerika. En de hitlijsten worden daar gedomineerd door voetballetjes. Tenminste, dat was de afgelopen maanden zo. Maar nu is het veranderd. Het is nu nog maar 1 dame. En die dame is Ella Langley. Een Amerikaanse countryzangeres, 27 jaar. En ze staat maar liefst 4 keer in de Amerikaanse hitlijst. Met 3 noteringen in de top 10. En ze is ook de absolute nummer 1 van dit moment. Met dit liedje. Dit is Choosing Texas op NH. Ella Langley.

0: Ja man, Bob Marley op NH.
1: NH.
2: Vakantieadres.
0: Ja, en als je aan succesvolle Britse zangers of zangeressen denkt... Nou, dan denk je gauw aan Elton John, Dua Lipa, Robbie Williams. Maar heb jij wel eens gehoord van Tony Burrows? Nee, niemand eigenlijk, maar hij is een van de meest succesvolle zangers... in de Britse popgeschiedenis. Hij opende onder andere voor de Beatles, is te horen op liedjes van onder andere... Elton John, Cliff Richard, Rod Stewart, Tom Jones. Maar hij is ook de enige ter wereld die een record heeft wat niet te halen is. Wat gewoon bijna niet te halen is. Hij heeft namelijk 5 one-hit wonders op zijn naam staan. En dat is gigantisch moeilijk, want als solo-artiest... of als band kun je natuurlijk niet meer dan 1 one-hit wonder op je naam hebben. Maar Tony die heeft voor 5 verschillende bands gezongen... en nooit onder zijn eigen naam, dus daarom is het hem gelukt. Hij scoorde namelijk met The Edison Lighthouse in 1970 een hit met Love Grows. Met The White Plains in hetzelfde jaar, My Baby Loves Loving. Met Brotherhood of Man, United We Stand. Met The Pimpkins, Gimme That Thing. En in 1974 met de First Class ook Beach Baby. En die hoor je zo meteen hier... Ace of Base eerst met All That She Wants.

First Class op NH. Je hoort de Beach Baby. En vandaag ook ja, op zich wel een prima dagje voor een strandwandeling. Maar om nou echt die zee in te gaan is dan wel weer wat fris. Het wordt 24 graden, maar het gaat ook regenen en waaien. En zelfs op Cuba staat er vandaag een wolkje bij het weerbericht. En dan niet zomaar een wolkje, maar eentje met regen, donder en bliksem. Dan maar lekker binnen blijven en naar de zonnige muziek luisteren hier op NH. Eddie Grant hoor je zometeen naar Camila Cabello. Dit is Bliksem in...

misschien wel een van de leukste liedjes die er is. Hij klinkt vrolijk, je wil er door dansen. Maar weet je eigenlijk wel waar het over gaat? Ja, ik dacht dus altijd dat het over een dame ging die Johanna heette. Maar dat is niet zo. Nee, het is een protestliedje over de apartheid in Zuid-Afrika. En Johanna is Johannesburg, ja. De overheid was er totaal niet over te spreken toen het uitkwam. Sterker nog, het liedje werd verboden. Niemand mocht het draaien. Maar ja, alles wat je aandacht geeft groeit. En het werd een wereldwijde nummer 1 hit. Ja, en ik moet zeggen, ik vind het toch stiekem wel leuk. Het is toch vrolijk protesteren. Weer eens iets anders dan op potten of pannen slaan of zo snelweg.

0: Papa Joe van Sweets op NH. En dit programma heet natuurlijk Vakantieadres. Ik vind het namelijk heel leuk om te horen waar jouw vakantieadres is. Luisteraar Noemi stuurde vorige week een digitaal kaartje vanaf haar vakantieadres in Italië.
1: Hallo allemaal, mijn naam is Noemi. En op dit moment stuur ik jullie een bericht vanuit Salapretti, Italië. Het is hier ongeveer 30 graden elke dag. De pizza is heerlijk, de wijn is heerlijk. Helaas wordt de broek wel elke dag een stukje strakker. Maar goed, je moet er wel wat voor over hebben, hè? Groetjes uit Italië allemaal.
0: Ja, zo is het. En ik ben dus heel benieuwd waar jij deze zomer te vinden bent. Of eigenlijk vandaag. En wat jouw wens is voor de luisteraars van NH. Je kan hem doorgeven via 088-850-5152. En nog leuker als je ons een echt kaartje stuurt. En dat adres dat vind je online. Of je kan me even appen. Dan stuur ik hem je op. Straks na 1 uur ga ik een blik werpen in de brievenbus. En dit is Kid Rock.

0: Dit is een uittip.
1: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
12: Hoi, dit is Lonneke uit het mooie en fijne Mokum.
13: Ik ben Hans en ik kom uit Bakkum.
14: Mijn naam is Leni en ik kom uit Ilpendam.
15: Ik ben Tatjana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Annette Schuts met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorg oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, Bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon. Iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
18: En er zijn nog een paar korte files op dit moment in Noord-Holland. Je krijgt de langste van me. Die staat op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en Oudekerk aan de Amstel. Een klein kwartiertje.
19: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is een uittip.
3: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
20: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
21: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
22: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
23: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
24: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
27: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
28: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
27: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
29: Vakantieadres.
0: Met Bastiaan.

0: meezingt altijd, hè? Je hoort de Le Champs-Élysées op NH. En smakelijk als je aan de lunch zit. Bastiaan hier tot 2 uur. En de komende 2 weken, de komende weken zelfs nog, kun je jouw vakantiegoed insturen vanaf je vakantieadres of lekker thuis naar de NH-studio. En iedere zondag ga ik al die kaartjes doornemen die binnenkomen. Dat kan je dus in het echt doen. Of een digitaal kaartje sturen. Digitaal kan via 088 850 51 52. En opsturen kan ook, namelijk op deze manier.
1: Stuur je ansichtkaart naar NH Vakantieadres. Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum. Of stuur je foto via WhatsApp 088 850 51 52.

0: Zoen Lloyd Shop NH. Someone loves you, honey.
1: NH.
2: Aanzichtkaart.
0: Ja, leuk om van je te horen. Je mag altijd even de groeten doen aan andere luisteraars van NH. Vanaf je vakantieadres of misschien wel lekker thuis. Je kan ons een fysiek kaartje sturen natuurlijk. Je kan ons een digitaal kaartje sturen. Anita uit Volendam, die deed dat bijvoorbeeld ook. Die stuurde een appje op 088-850-5152. Goedemiddag Bastiaan, ik ben met mijn man vandaag op de camping op Texel. Het weer is nu nog eventjes wat minder, maar de komende week zitten wij lekker elke dag op het strand. En groot gelijk Anita, het wordt 30 graden of zoiets, dus smeer je goed in. Bo die stuurde ook een appje vanaf haar vakantieadres.
3: Goedemorgen lieve luisteraars van NH vanuit het zonnige Camogli, Italië. Ik zit heerlijk aan de cappuccino, ben omgeven door krekels en zon.
0: Oh ja.
3: En ik wens alle luisteraars van NH een hele fijne vakantie. Is het een weekend, is het een weekje, geniet ervan. Eet lekker, drink lekker en smeer je goed in.
0: Nou, zo is het, Bo. Geniet nog even van je vakantie. En Siem, die heeft het ook goed voor elkaar.
4: Goedemorgen. Ik ben hier samen met mijn vriendin 2 weken lang in Orlando, in Amerika. Waar we aan het genieten zijn van een Disney-vakantie. We komen net uit de Star Wars-attractie. Het is super vet. Het is wel heerlijk warm. Maar ja, overal staat de goede airco, dus dat komt helemaal goed. Dus aan alle luisteraars van NH, ik wens jullie net zo'n fijne vakantie als dat wij hebben.
0: Nou, lekker Siem, genieten en niet te veel achtbanen pakken op een dag, denk ik. Wil je ook een vakantie goed brengen? Stuur me dan even een berichtje op 088-850-5152. Dan stuur ik je alle details. De Beach Boys hoor je ook zo, maar eerst is dit Bandolero met Paris Latino. Paris Latino, iets in die richting, denk ik.

0: Beach Boys, Good Vibrations op NH.
1: ¿Qué lo que estamos rulando? Y empezó el verano. ¡Fuego!
0: En ik ben op zoek naar twee luisteraars die zometeen een NH zonnebril willen winnen door een spelletje te spelen. Je kunt je nu aanmelden 088 850 51 52. Stuur even je naam en een zonnebril. En wie weet spreek ik je zo

0: Jimmy Cliff, Treat You The Used Right op NH. Marga?
1: Ja?
0: Jos?
1: Hey.
2: Hi.
3: NH. Vakantieadres. Bastiaan Meijer.
0: Ja, fijn dat jullie even gereageerd hebben via 088-850-5152. Want ik heb hier de NH zonnebril liggen. Iets wat toch een collectors item is. En die kunnen jullie winnen vandaag. Dat gaan we doen door een vakantiespelletje te spelen. Een klassiek vakantiespelletje van vroeger. Iets wat je op de achterbank speelde. En ik dacht vandaag, laten we eens spelen. Ik ga op vakantie en ik neem mee. Oftewel, de eerste speler zegt een woord. En dan wordt dat herhaald door de volgende speler. Die voegt er iets aan toe. Etcetera, etcetera, etcetera. Tot iemand het verkeerd doet en verliest. Geen dubbele woorden?
1: Nee.
0: En niet te veel haperen. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Duidelijk?
1: Oké. Okay.
0: Marga, ja?
1: Jazeker.
0: Jos, duidelijk?
2: Ja.
0: Zeker, dan ben je gewoon drie volwassen mensen die nu gewoon... ik ga op vakantie en nee, mee gaan spelen. Wat heerlijk, toch?
2: Ja.
0: Marga, jij mag beginnen.
2: Ik mis alleen de achterbank nog.
0: Ja, dat is ook wel. Maar dat is voor de volgende editie waarschijnlijk wel weer.
2: Okay.
0: Marga, jij mag beginnen. Ik ga op vakantie en ik neem mee.
1: Koffer.
0: Jos.
2: Koffer, paraplu.
0: Ja, en nog wel even met de zin... ik ga op vakantie en ik neem mee, hè? Marga erbij.
1: Oh, sorry.
0: Ja, Marga...
1: Ik ga op vakantie, neem mee. Koffer, paraplu.
0: En nog iets nieuws?
1: Zwembroek.
0: Jos?
2: Ik ga met vakantie en ik neem mee. Koffer, paraplu, zwembroek en een duikbril.
0: Marga?
1: Ik ga op vakantie, ik neem mee. Koffer, paraplu, zwembroek, duikbril, tandenborstel.
0: Jos?
2: Ik ga met vakantie en ik neem mee... koffer, een paraplu, een zwempak. Ik ben los.
0: Helaas, Jos. Het was een zwembroek.
2: Ja.
0: We zijn streng. Marga, dat betekent dat jij de NH zonnebril wint.
1: Yay!
0: Dank voor het meespelen.
2: Gefeliciteerd, hè. Hey, yo, big wave. Ja.

0: Ingrid op NH.
1: NH.
2: NH.
1: Vakantieadres. Bastiaan Meijer.
0: En misschien ken je dat wel van die liedjes die je terug doen denken aan een moment. Iets wat je hebt meegemaakt. Misschien je eerste kus, je vakantie. Het moment dat je je pannenkoeken uit je handen liet vallen. Ik noem maar op. Maar ik ga zo één liedje draaien als afsluiting van het vakantieadres. Waar ik altijd moet denken aan een moment van een lokale omroep. Uit Den Helder. Dat was 2020. En dat was een meneer die was radio aan het maken. En op een gegeven moment rijdt er een auto zijn studio binnen. Dat klonk zo.
3: Nou, ze zijn op zoek. Duizenden kinderen en volwassenen. Oh, dat gaat hier niet goed. Er rijdt net een auto bij ons tegen. Die meneer die rijdt de puin eruit. Dat is even heel minder. Nou, we staan hier tegelijk nieuws te doen. Maar we gaan eens even kijken wat er gebeurd is. Dus ik gooi de muziek erin. Hier is Katrina and the Waves met Walking on Sunshine.
0: Gewoon alsof er niks aan de hand is, start hij die muziek in. En nou goed, het is een fragment van 6 jaar geleden, maar ik moet er toch elke keer aan denken dat ik het hoor. Misschien heb je dat ook. En ik hoop echt dat ik niks over mezelf afgeroepen als ik hem zo meteen ingestart heb. Veel plezier zo meteen bij de muziekmiddag met William van der Locht. En nee, geen auto's in de buurt. Komt-ie.

0: Katrina and the Waves op NH. Veel plezier zometeen met William. Dit was Walking on Sunshine. Ik zie je volgende week. Doei!
1: Meubel Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubel Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
2: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
1: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One van Vodafone
10: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
11: Ik ben Marga Verseur uit Lisserbroek.
12: Ik ben Jan uit het altijd zonnige, maar ook winderige Den Helder.
13: Ik ben Adriana. Ik kom van de snelle Overtoom in Amsterdam.
14: Thuis in heel
15: Het is 2:00.
16: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
14: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
17: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
18: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
19: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
20: Meer voor minder. Simpel.
21: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
24: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
27: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
28: De Muziekmiddag
29: met William van der Locht.

Wat is deze plaat, leuk? Het was een gevaarlijke flirt in een Mexicaanse kantine. Want hij zag een prachtige, een hele mooie meid. En ze flirten wat. En ze willen net gaan kussen. En de zanger hoort plotseling buiten het zware hoefgetrappel van een paard. Het blijkt José te zijn. De beruchte, jaloerse, gewapende vriend van het meisje. Je hoort de vrolijke muziek van Jay and Americans. Come a little bit closer. Laat me nog even weten wat je leuk vindt uit de jaren 60, 70 of 80. Ik ben dol op digitale post. Stuur me een berichtje op muziekmiddag.nl. Dit is die blonde ABBA-mevrouw. Het is Agnes.

Hij won net niet het Songfestival in 1973 met het liedje, maar scoorde ondertussen wel een wereldhit met Power to All Our Friends. Het is vrolijke muziek van Cliff Richard hier op NH. Je zet twee zussen in de opnamestudio en dan gebeurt er iets magisch. Kippenvel. Er wordt een prachtige en krachtige ballad van de band Heart.

Ja, jive stalking, dat is een soort verbastering. En dat betekent eigenlijk onzin uitkramen, liegen of mooie praatjes verkopen om iemand te misleiden. Je hoorde de Bee Gees. Het liedje zou later ook nog in Saturday Night Fever terechtkomen. Over een goede ruim anderhalf uur is het zover. Dan wandelen we samen 26 juli 1976 binnen. Wat stond er vandaag precies 50 jaar geleden in de top 3? Je hoorde direct van me na het nieuws van 4 uur. En het duurt gelukkig nog een hele tijd, want voor die tijd heb ik nog heel veel moois voor je klaarstaan. Wat dacht je van deze uit onze eigen prachtige provincie? De Margriet S. Huisband, over een pareltje gesproken. Black Pearl. It's

Als je denkt, hé, die stem van die zanger, die komt wel bekend voor. Die zanger, die ken ik. Dat kan kloppen, dat was namelijk Eddie Grant. En die zat in de band The Eagles. Joh, Baby Come Back in de jaren 90. Van Jobby Forty het ook nodig om deze plaat te coveren. Hey, zak even onderuit, hè. Neem gewoon even wat te drinken. En geniet van deze prachtige plaat van Rod Stewart.

Nou, dat is wel duidelijk, hè? De toon werd gelijk gezet. We houden de gordijnen stevig dicht vandaag. Je hoorde Rob de Nijs. Het was toen trouwens in 1980 maar een kleine hit, hè? Maar inmiddels na al die jaren is het toch wel een van onze meest gedraaide liedjes geworden. Je hoorde zondag hier op ANA. Niels Wassink, zet je radio maar even wat harder daar op dat Griekse eiland. Je wilde de Rolling Stones horen tijdens je vakantie op Kos.

Heerlijk. Of nu met je vakantieliefde is, of met je eigen partner. Deze plaat is altijd fijn, hè. Het is A Lover's Holiday van de band Chains. En de plaat was eigenlijk toen de springplank voor Luther Vandross. Hij produceerde dit liedje en was ook nog te horen als sessiezanger. Over vakantieliefdes gesproken. Lekker samen weg in de summertrain. Dacht je daarvan? Het is de Sandy Coast op NA.

0: Je hoorde Summer Train. En terwijl de trein vertrekt vanaf spoor 60, 70, 80 met de Sendico's aan boord, kan ik je melden dat we straks na het nieuws van 3 uur nog veel meer mooie muziek voor je in de aanbieding hebben. Dus heel graag tot zometeen.
1: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Dit is een uittip.
4: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Met Ineke, ik kom uit Landsmeer.
2: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
3: Ik ben Sarah uit Bergen.
4: Ik ben Waylon en ik kom uit het prachtige Anton Pieck-achtige pittoreske Hilversum.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 3:00.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer, bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
9: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
10: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
12: vakantie!
11: ANWB en gaan.
13: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
14: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
6: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
12: De Muziekmiddag.
17: Met William van der Locht.

0: Het liedje gaat dus over vastzitten in een relatie.
1: NH.
2: Van 2 tot 5.
1: De Muziekmiddag.
2: Muziekmiddag.
0: Nowhere to Run van Martha Reeves en de Vandellas, 1965. Ja, dat heerlijke, opzwepende, mechanische geluid in het liedje, hè? Daar werd gebruik van gemaakt door, je raadt het nooit, sneeuwkettingen. Waarmee ze dus vrolijk aan het rammelen waren, ja. Kom er maar eens op. Welkom in de tweede uur van de Muziekmiddag. Ik ben William en die draait grote en kleine hits uit de jaren 60, 70 en 80 voor je. Straks heb ik de band Looking Glass, die een kleine hit had in 1972. Maar eerst deze band. Ze noemden zich ABC en dat was puur omdat ze dan altijd vooraan staan in de platenbakken in de platenwinkel. Ja, dat is nog een slim bedacht.

echte One and Wonder uit 1972. En wie is die Brandy? Nou, Brandy, dat is een hardwerkende, beeldschone vrouw die de drankjes inschenkt voor de zeemannen in een drukke havenkroeg. Veel mannen willen natuurlijk veel meer dan alleen een drankje van haar. Maar ze houdt zelf de boot af, want haar vent zit dus op zee. Straks, muziek van de dame die je altijd mag lastigvallen. Maakt niet uit wanneer, maar eerst uit de jaren 80. Want die waren prachtig. Deze band, It Is The Cure, Close To Me.

Dit was natuurlijk heel ver nog voor de Snapchat en voor TikTok en al die andere sociale media. Want het nummer zou heel onschuldig gaan over tieners die na schooltijd elkaar belden om te gaan praten over huiswerk. Maar ja, wij weten natuurlijk wel veel beter waar het liedje over gaat. Het was de enige hit van Anita Ward die eigenlijk gewoon voor de klas wilde staan. En toen het succes van dit liedje voorbij was, ging ze uiteindelijk ook voor die daadwerkelijke klas staan en kon ze daar de schoolbel luiden. Ring my bell op daarna. Hij is een dromer en zijn stabiele factor. Johnny and Mary, Robert Palmer.

De vonk sloeg over toen ze samen op de bus stonden te wachten. Ja, want het regende. En ze kwamen bij elkaar dus onder diezelfde paraplu terecht. Busstap, de Hallies. Over een half uur is het zover. Dan wandelen we samen 26 juli 1976 binnen. Wat stond er precies 50 jaar geleden in de top 3? Ik draai ze direct na het nieuws van 4 uur voor je.

Deze plaat, hè, heeft een hele kleine link naar Brandy Your Fine Girl, die ik eerder dit uur voor je draaide. Want Barry Manilow had namelijk bedacht dat dit liedje Brandy moest gaan heten. Maar ja, daar was ineens die hit van Looking Glass. Dus Brandy werd Mandy. En Barry die kon opnieuw de studio in. En die nam het liedje gewoon opnieuw op. En dat werd uiteindelijk ook nog een groot hit voor hem ook. Dit is de muziekmiddag van daarna. En op bezoek van Vera Vermeulen hoor je nu de Jacksons.

hoorde The Harder They Come van Joe Jackson. Het was toen een eerbetoon aan reggae-legende Jimmy Cliff, die deze plaat in 1972 al opnam. Laat me nog even weten wat je eerste single was die je kocht of kreeg. Ik bedoel, dat is toch iets bijzonders als je zoiets voor het eerst vasthoudt en op de draaitafel legt. Ik ben daar dus nieuwsgierig naar. Stuur me een berichtje op muziekmiddag@nhradio.nl. En ondertussen draai ik voor jou die meiden van Barry White. Want zij waren de achtergrondzangeressen met de gouden kelen. Dit is I'm So Glad That I'm A Woman. Love Unlimited.

0: heerlijk zomers, Jorre de Tiese.
1: NH, de muziekmiddag.
0: Ja, in het voorjaar ondertussen van 1970 gebeurde er iets unieks. De Nederlandse popmuziek nam namelijk de Amerikaanse hitlijst over. Terwijl Shocking Blue op één stond met Venus en de George Baker Selection een hit scoorde met Little Green Bag, vloog de T-set er vlak achteraan. De Amerikaanse platenbaas Jerry Russ had Ma Bellamy in Europa op de radio gehoord. Die bracht het vervolgens in Amerika uit. En tot ieders verbazing bereikte het oer-Hollandse nummer daar dus de vijfde plaats in die gigantisch moeilijke Amerikaanse Hot 100. Dit is de muziekmiddag van daarna, 1983. Ja, je zou dit een klein beetje kunnen zien als de Britse Dilly Dots. Het zijn de Bellstars.

0: Ja, dat is echt waar. Het is een kip-en-ei-verhaal. Dat inspireerde Paul Simons morgens bij het ontbijt tot het schrijven van deze Mother and Child Reunion. Straks na het nieuws is het 3 platen lang, 26 juli 1976. Je hoort de top 3 van precies 50 jaar geleden. Dus heel graag tot zo.
1: Dit is een uittip.
2: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip. Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222. Dit is een uittip.
2: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
1: Dit was een uittip. Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: Ik ben Roos en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Ans van de Ontbijtbank en ik kom uit Amstelveen.
12: Ik ben Arthur en ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Kaylin en ik kom uit Hoofddorp.
14: Ik ben Lise en ik kom uit Alkmaar.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 4:00.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Posma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
15: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
16: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
18: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
19: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
21: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-pre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-pre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
22: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
23: Hoppa!
22: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
23: Drie sterren slot.
22: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
24: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
25: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
24: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
26: Muziekmiddag
27: met William van der Locht.
0: Gezellig.
27: De top 3 van
0: 26 juli
27: 1976.
0: Precies 50 jaar geleden waren dit de liedjes van die zomer. Twee bands werden één en scoorden een grote hit.
27: Nummer 3.

0: Peter Frampton, Comes Alive. En stond precies op de kop af 50 jaar geleden op het erepodium.
1: De top 3 van
0: 26 juli
1: 1976.
0: Het was in Nederland een aangename overwegend droge en typische Hollandse zomerdag. Ja, die bestaan ook natuurlijk. Nadat de legendarische hittegolf van 1976

die zomer alle warmterecords had verbroken, was het weer eind juli teruggekeerd na een comfortabele normale temperatuur. Het werd namelijk een graad of 22 die dag. En we waren in Nederland met 13,7 miljoen mensen. En ben je jarig vandaag? Gefeliciteerd natuurlijk. En ben je jarig met Naomi van As, Sandra Bullock, Sybrand Niessen en Mick Jagger, 83 jaar. Nummer 3 deze week, een prachtige country ballad van de Sutherland Brothers en Quiver, The Arms of Mary. De plaat kwam na 3 weken van de eerste plaats af. En dan op nummer 2 deze week, heerlijke soul van Jesse Green. De tekst van het liedje, ja, die bond er totaal geen doekjes om. Nice and Slow kwam van nummer 4. En op nummer 1 deze week, Show Me The Way van Peter Frampton. Toen de studioversie in 1975 op zijn album Frampton verscheen, deed het nummer in de hitlijsten vrijwel niets. Het kwam gelijk in de uitverkoopbakken terecht. Pas toen hij in 1976 het historische dubbelalbum, livealbum, zo moet ik het zeggen, Frampton Comes Alive uitbracht, sloeg de vonk over. In Amerika bereikte de single de top 6 positie en in Nederland ging het succes nog net even een stapje verder. Daar bereikte het een prachtige eerste plaats. Volgende week rond deze tijd heb ik een nieuwe top 3 voor je en dan neem ik je misschien wel mee naar het jaar 1988. Uit dat jaar hoor je nu deze van Robbie Robinson.

hulp van de mannen van Chic werd dit een hitje voor de Sister Sleds. En eigenlijk vind ik dit onderaan de streep wel een van de mooiste van die meiden. Thinking of You hoorde je tijdens de muziekmiddag van daarna. Weet je wat? Doe jij gewoon even je laars aan. Dan lopen we gezellig samen.

Dit was eigenlijk een protestliedje tegen de dreiging van een atoomoorlog. En dan hebben we het over 1984. You're talking loud and clear, OMD. Laat me nog even weten wat je leuk vindt uit de jaren 60, 70 of 80. Stuur me gewoon een berichtje. Kost je helemaal niets op muziekmiddag@nhradio.nl. Dit is Billy Paul.

Ja, waren in die tijd, we hebben het over begin jaren 80, maar twee Nederlandse televisiezenders. Dus de keuze was een beetje beperkt. We hadden natuurlijk nog geen Netflix. Bellen af en toe een televisiepiraat in de nacht. Dus ja, er was ook weinig te kiezen natuurlijk. Er is geen bal op tv, je hoorde Doris Day van Doe Maar. Gelukkig is er wel genoeg op de radio te beleven. We gaan namelijk naar Frankrijk. Het is Michel Depeche met de zomerhit van 1971.

Deze hoor je niet meer zo vaak van de Dire Straits. De band reist van stad naar stad. So Far Away uit 1985. Het nummer werd toen vooral bekend als het perfecte nummer voor in de cd-speler die net toen populair begon te worden. Deze, ja, die werd gewoon voor het eerst op vinyl uitgebracht hoor. Want er was nog geen cd-speler in 1977. Het is Grace Jones met het oude succes van Edith Piaf, La Vie en Rose.

Het zou een Police plaatje kunnen zijn. Jordi the Outfield en Your Love. Deze muziekmiddag zit er alweer op. Straks na 5 uur hoor je de lekkerste muziek in de NH Muziekmix. Ik spreek je heel graag volgende week.

0: Dit is een uittip.
1: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
10: Ik ben Sylvia Monique uit het altijd pittoreske Amsterdam-Zuid.
11: Ik ben Caroline uit Houtdorp.
12: Dit is Theo, schipper van de Adrenaline. En met het schip liggen we in het gezellige Medeblik.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 5:00.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de 3e dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een uittip.
13: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische vissersschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
14: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
16: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
17: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
18: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel 20 euro korting.
20: Elke maand weer.
19: En hoe meer data en snelheid,
20: hoe groter die korting.
19: Dat is One van Vodafone
20: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
21: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
22: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
23: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
22: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
24: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
25: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
26: Non-stop muziek.
27: De NH Muziek.

0: wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Hoi, ik ben Annelies en ik kom uit Amsterdam Nieuwsloten.
11: Ik ben John en ik kom uit Zaandam.
12: En ik ben Annette en kom uit het vestingstadje Naarden.
13: Het is 6:00. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45... die daar sinds gisteren werd vermist, dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doksen en intimideren. En Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
14: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kemavlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182 Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
15: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
16: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
18: Hè? Nu alweer?
17: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
18: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
17: Ook dan moet je aangifte doen.
18: Nou, goed dat je het zegt.
17: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
18: Handig?
17: Ja, van de Belastingdienst.
19: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
21: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
22: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
21: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
23: Non-stop muziek.
24: De NH Muziek.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
4: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentietogo.com/radio.
8: Ik ben Indy en ik kom uit Alkmaar.
9: Ik ben Yves uit het mooie Heemskerk.
10: Ik ben Soraya en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Matt en ik kom uit Amstelveen.
12: Ik ben Roos en ik kom uit Warmhuizen.
13: Ik ben Alicia en ik kom uit Lisserbroek. Thuis in heel
14: Noord-Holland. Het is 7 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse Feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
15: Non-stop muziek.
16: De NH Muziek.

0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
1: Ik ben Brechtje en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Wendel
3: en ik kom uit Volendam.
4: Ik ben Cor en ik kom uit Landsmeer.
5: Ik ben Anne en ik kom uit Waarland.
6: Ik ben Sanne en ik kom uit Hello.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 8 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht en hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1979. Walk in the
1: park. 1987.
2: 1968. Crimson and
1: Clover. De Muziekmiddag. 1970.
2: 1981.

0: Ik ben Geke uit Oudorp.
1: Ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
2: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
3: Ik ben Marcia uit Haarlem.
4: Ik ben Björn uit Herengewaard.
5: Ik ben Marta uit Het Geest.
6: Ik ben Henk uit Oudesluis.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 9 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. Eén vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
10: De NH.

0: Wie staat daar nou voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH.

0: Hoi, dit is Lonneke uit het mooie en fijne Mokum.
1: Ik ben Hans en ik kom uit Bakkum.
2: Mijn naam is Leni en ik kom uit Ilpendam.
3: Ik ben Tatjana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 10:00.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer, vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

NH Nieuwsbrief. Meld je aan en blijf op de hoogte van alles wat er speelt in jouw regio. De Nieuwsbrief. Elke avond wordt je rond 8 uur bijgepraat. De Nieuwsbrief staat vol actueel nieuws, achtergrondverhalen en tips. Schrijf je in op nhnieuws.nl.

0: week.
1: Straks nog veel meer van het beste uit 6 decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Zometeen eerst het NOS Journaal.

0: Ik ben Nel en ik kom uit gezellig Zwanenburg.
1: Dit is Wim uit Amsterdam.
2: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 11 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: June tot 2.
1: Oh June, verrassend lunchje doe ik met jou.
2: Vandaag de gasten, choreograaf en danser Barry Stevens.
3: Vooral toch.
1: Oh June, verrassend lunchje doe ik met June tot 2. Oh June.
0: June tot 2.
4: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Henny en woon in het fraaie kustdorpje Egmond aan de Hoef.
1: Mijn naam is Herman en ik kom uit Amsterdam-Oost.
2: Ik ben Leni en ik kom uit Illertram. Je zal er maar wonen. Thuis in heel
3: Het is 12 uur.
4: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Het zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. In de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek.

0: Ik ben Roos en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Ans van de Ontbijtballen en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Arthur en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Kaylin en ik kom uit Hoofddorp.
4: Ik ben Lise en ik kom uit Alkmaar.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 1 uur.
7: Lars Melitza met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15... Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
2: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
4: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Hans uit Amstelveen.
1: Ali uit Gorinchem.
2: Ik ben Arthur en ik woon op Halfweg.
3: Ik ben Aasje en ik kom uit het zonnige Den Helder.
4: Ik ben Jelle uit Opperdoes. Huis in heel Noord-Holland.
5: Het is 2:00.
6: Lars Melitze met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10:00 met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7:00 en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Matchplay is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de tweede keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek. De NH